met de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 4 uur.
2: Ready. Come on, come on. Yeah.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit, just hits.

0: hits.
1: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
2: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6 uur.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur. Zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
4: Dit zijn de hits van Club.

Union Sint-Gillis is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bant in de toekomst alle wagens van Chinese makelij uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten, zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het beloofde vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen. Join the club.

0: workaholic.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad. Een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 8 uur.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
5: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
6: Gesloten op dinsdag en woensdag.
7: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

0: In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom sinds gisteravond door een defect bij een transformator, meldt netbeheerder Elia. Maar het probleem is op de meeste plaatsen nu wel opgelost. Het is helemaal niet duidelijk wat het probleem deed ontstaan, dat wordt uitgezocht. De dode tocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die wordt voorspeld. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel een hoop goede raad mee. Drinken, drinken en nog eens drinken. Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en gewoon op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verherstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verherstraat zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. En Jonathan Sakour eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannie Sanson 11e. En bij de vrouwen is Yanla Nedjimnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen dan nog staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Door de aanhoudende droogte en de beperkte werking van de sluizen laten meer bedrijven in de Gentse fusiehaven hun goederen over de weg vervoeren. Dat zegt Cas Kunning, CEO van havenbedrijf Noordsea Port. Om het dalende waterpeil onder controle te houden, gelden er stremtijden op de 3 Noordzeesluizen in Terneuzen. Dat wil zeggen dat schepen moeten wachten om samen door de sluizen heen te kunnen. Om zo te voorkomen dat meer zout water vanuit de zee het kanaal instroomt. En om bovendien te vermijden dat zoet water te snel afgevoerd wordt naar de zee. Volop zon, de temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden. Misschien in de Kempen zelfs al 32 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En jawel, donderdag en vrijdag is het hek helemaal van het dam. We halen donderdag temperaturen tot 35 graden. Vrijdag mogelijk 38.
1: Join the club.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
5: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
6: Dit zijn de hits van Club FM.
7: I am DJ Saj and you're listening to Club FM.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 9 uur.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.

0: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je roepen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
1: Join the club.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Deze zomer klinkt Club FM elke dag als vakantie. En jouw verzoekjes. Club FM. De zomer in jouw radio op jouw verzoek.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door. Vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In een groot deel van de Vlaamse Ardennen was er gisteren een stroompanne. Onder meer Kruissem, Markedal, Horebeke en Zwalm die zaten zonder stroom. Netbeheerder Elia die zegt dat alles tegen middernacht intussen opgelost is. In Lokeren is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Of er nog andere besmette paarden zijn, is niet duidelijk. Vorig jaar was er op dezelfde manege ook al een besmetting. En het FAVV, of het voedselagentschap, onderzoekt of er een verband is. Door de aanhoudende droogte schakelen meer bedrijven in de Gentse fusiehaven over op vrachtwagens.

0: Het vervoer over water verloopt trager omdat de sluizen in Terneuzen vaker gestremd zijn. Schepen die moeten er daardoor aanschuiven om samen door de sluizen richting Gent te varen. En zo probeert de haven het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Josse Verdegem die stapt op 1 september op als schepen van Evergem. Josse die gaat voltijds aan de slag als wiskundeleerkracht in het Sint-Bavo in Gent, de school waar hij zelf ook leerling was. Josse Verdegem die verlaat ook de gemeenteraad en Trui de Nolf die volgt hem op als schepen in Evergem. Vandaag is in België de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. De eclips die begint om 19.18 uur, wanneer de maan voor de zon schuift. En de verduistering neemt daarna geleidelijk toe. Om 20.13 uur is het maximum bereikt en wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. Om 21.05 uur is de eclips dan afgelopen. En meetjeslanders die nog op zoek zijn naar een eclipsbril voor de gedeeltelijke zonsverduistering van vandaag, die kunnen nog terecht bij Optiek Sierens. De winkel die kreeg dinsdag gisteren nog zo'n 2000 extra brilletjes binnen. En die worden dus vandaag nog verkocht in de winkels in de Stationsstraat in Aalter en de Boularen in Eeklo.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Kibabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
6: Gesloten op dinsdag en woensdag.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie. Aan de Schelde, met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
7: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
8: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
9: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

0: In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom sinds gisteravond door een defect bij een transformator, meldt netbeheerder Elia. Maar het probleem is op de meeste plaatsen nu wel opgelost. Het is helemaal niet duidelijk wat het probleem deed ontstaan, dat wordt uitgezocht. De dode tocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die wordt voorspeld. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel een hoop goede raad mee. Drinken, drinken en nog eens drinken. Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en gewoon op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verherstra de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verherstra zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. En Jonathan Sakour eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannie Sanson 11e en bij de vrouwen is Yanla Nedjimnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen dan nog staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Door de aanhoudende droogte en de beperkte werking van de sluizen laten meer bedrijven in de Gentse fusiehaven hun goederen over de weg vervoeren. Dat zegt Cas Kunning, CEO van havenbedrijf Noordsea Port. Om het dalende waterpeil onder controle te houden, gelden er stremtijden op de 3 Noordzeesluizen in Terneuzen. Dat wil zeggen dat schepen moeten wachten om samen door de sluizen heen te kunnen. Om zo te voorkomen dat meer zout water vanuit de zee het kanaal instroomt. En om bovendien te vermijden dat zoet water te snel afgevoerd wordt naar de zee. Volop zon, de temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden. Misschien in de Kempen zelfs al 32 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En jawel, donderdag en vrijdag is het hek helemaal van het dam. We halen donderdag temperaturen tot 35 graden. Vrijdag mogelijk 38.
1: Join the club. Club FM.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
3: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu €50 per paar of 3 paar voor €120. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall & Kylie. Nu €50. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Join the summer.

0: Join the summer. Join the summer. Dit is Club FM. Club FM.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
0: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 12 uur.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Zin in een vleugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM. Club.

0: In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom sinds gisteravond door een defect bij een transformator, meldt netbeheerder Elia. Maar het probleem is op de meeste plaatsen nu wel opgelost. Het is helemaal niet duidelijk wat het probleem deed ontstaan, dat wordt uitgezocht. De dodentocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die wordt voorspeld. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel een hoop goede raad mee. Drinken, drinken en nog eens drinken. Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en gewoon op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verherstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verherstraat zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. En Jonathan Sakour eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannie Sanson 11e en bij de vrouwen is Yanla Nedjimnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen dan nog staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Door de aanhoudende droogte en de beperkte werking van de sluizen laten meer bedrijven in de Gentse fusiehaven hun goederen over de weg vervoeren. Dat zegt Cas Kunning, CEO van havenbedrijf Noordsea Port. Om het dalende waterpeil onder controle te houden, gelden er stremtijden op de 3 Noordzeesluizen in Terneuzen. Dat wil zeggen dat schepen moeten wachten om samen door de sluizen heen te kunnen. Om zo te voorkomen dat meer zout water vanuit de zee het kanaal instroomt. En om bovendien te vermijden dat zoet water te snel afgevoerd wordt naar de zee. Volop zon, de temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden. Misschien in de Kempen zelfs al 32 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En jawel, donderdag en vrijdag is het hek helemaal van het dam. We halen donderdag temperaturen tot 35 graden. Vrijdag mogelijk 38.
1: Join the club. Club FM.

0: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
1: Dinsdag en woensdag.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
2: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbles.

0: Stazela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus kavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
3: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM.

Vanmiddag snijdend heet, een tropendag volop zon, 32 graden. Morgen en vrijdag houdt de hittegolf onverminderd aan. Het kwik gaat onder een loome zon naar 35 graden en meer. In het weekend volgt een ommekeer met meer wolkenvelden en een stijgende kans op onweersbuien. Het kwik zakt zondag naar een mooie 25 graden. Join the club.

0: jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
4: Tickets witte-paard.be.
8: Nu, solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björnborg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
9: Dit zijn de hits van Club 1.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoud Hulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse. Zomer in jouw raad.

Deze zomer klinkt Club FM elke dag als vakantie. Met de grootste zomerhits, de beste platen uit de Super 50 en jouw verzoekjes. Vraag je favoriete zomerplaat aan en wij zetten ze voor je klaar. Summer Request. Elke werkdag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur bij Club FM.

Duizenden Belgen proberen op de valreep nog een eclipsbrilletje te bemachtigen om vanavond veilig naar de unieke zonsverduistering te kijken. Want dat is al wat geweest deze week in het nieuws. Die zonsverduistering vanavond dus. Aan een apotheek in het Oost-Vlaamse Wetteren stond vanochtend vroeg een meterslange wachtrij voor de allerlaatste voorraad van 10.000 brillen. Oogartsen waarschuwen met klem dat je niet zonder bescherming naar de zon mag kijken. Grootbank Belfius kampt momenteel met een zware technische storing op alle digitale platformen. De redactie van Belga kreeg de afgelopen uren tal van meldingen binnen van ongeruste klanten die niet langer kunnen inloggen.

0: waarmee ze zich vlot plaatst voor de halve finales. Op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs staat Roos van Otterdijk voor een loodzware avond. De Truisse topsprinster zwemt vanavond eerst de rechtstreekse finale van 50 meter vlinderslag, waarna ze ook nog in actie komt in de halve finales van de 50 meter rugslag. Ook Sarah Dumont zwemt vanavond haar halve finale op de 200 meter vrije slag. Snijdend hete tropendag, volop zon, 32 graden. In morgen en vrijdag houdt de hittegolf onverminderd aan. Het kwik gaat lokaal naar 35 graden morgen. In het weekend volgt de ommekeer met meer wolkenvelden en een stijgende kans op onweersbuien. Waarbij het zondag kan zakken naar een draaglijke 25 graden. En er zal niemand kwaad om zijn.
1: Join the club. Club FM.

0: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Dinsdag en woensdag.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
6: Deze zomer klinkt Club FM elke dag als vakantie. Met de grootste zomerhits, de beste platen uit de Super 50 en jouw verzoekjes. Club FM. De zomer in jouw radio op jouw

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3 uur.

0: Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen. Van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw? En tweedehands, met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts, Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Staten zonder stroom. Netbeheerder Elia die zegt dat alles tegen middernacht intussen opgelost is. In Lokeren is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Of er nog andere besmette paarden zijn, is niet duidelijk. Vorig jaar was er op dezelfde manege ook al een besmetting. En het FAVV, of het voedselagentschap, onderzoekt of er een verband is. Door de aanhoudende droogte schakelen meer bedrijven in de Gentse fusiehaven over op vrachtwagens. Het vervoer over water verloopt trager omdat de sluizen in Terneuzen vaker gestremd zijn. Schepen die moeten er daardoor aanschuiven om samen door de sluizen richting Gent te varen. En zo probeert de haven het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Josse Verdegem die stapt op 1 september op als schepen van Evergem. Josse die gaat voltijds aan de slag als wiskundeleerkracht in het Sint-Bavo in Gent, de school waar hij zelf ook leerling was. Josse Verdegem die verlaat ook de gemeenteraad en Trui de Nolf die volgt hem op als schepen in Evergem. Vandaag is in België de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. De eclips die begint om 19.18 uur, wanneer de maan voor de zon schuift. En de verduistering neemt daarna geleidelijk toe. Om 20.13 uur is het maximum bereikt en wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. Om 21.05 uur is de eclips dan afgelopen. En meetjeslanders die nog op zoek zijn naar een eclipsbril voor de gedeeltelijke zonsverduistering van vandaag, die kunnen nog terecht bij Optiek Sierens. De winkel die kreeg dinsdag gisteren nog zo'n 2000 extra brilletjes binnen. En die worden dus vandaag nog verkocht in de winkels in de Stationsstraat in Aalter en de Boulare in Eeklo.
1: Organiseer jezelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

0: Nu solde bij Intercoiffuur Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffuur Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar Buddy's Gold. Gold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: Join the summer
7: Club FM. The next train will be leaving from platform 1.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 4 uur.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag houdt het tropische zomerweer aan met volop zon. De temperatuur kan morgen oplopen tot 35 graden. Vrijdag mogelijk 38.
1: Join the club.

0: Summer Request.
1: Joy in the Summer.
0: Club FM. Elke werkdag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur bij Club FM.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.
6: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
7: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
8: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
9: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
10: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM.
11: Join the summer.
12: Club FM.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 5 uur.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

De oom van de 7-jarige Hamza, de jongen die vorige week overleed in Merchten, geeft toe dat hij het kind heeft geslagen, maar benadrukt dat hij nooit de intentie had om hem te doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Oetjeloulou verklaard voor de raadkamer. Die raadkamer moet vandaag beslissen of de oom, de moeder van Hamza en haar vriendin in de cel blijven. De moeder en de vriendin hopen op vrijlating met een enkel bond. De beslissing van de raadkamer wordt later vandaag verwacht. In het Oost-Vlaamse Beveren is een man van 68 omgekomen bij een tragisch ongeval thuis. De man was een auto aan het repareren toen de krik plots wegsloeg en hij kwam dus onder het voertuig terecht. Hij overleefde dat niet. De politie onderzoekt hoe het ongeval...

0: precies kon gebeuren. Het lijkt erop dat kwaad opzet is uitgesloten en dat het dus echt om een tragisch ongeval gaat. Limburgse pruimentelers blijven zitten met tonnen perfect lekkere pruimen. Eén vlekje is al genoeg om de pruim af te keuren voor een supermarkt. En dat voelt ook fruitteler Sven van fruitbedrijf Gerits in Kortesem. Organisatie Waste Warriors organiseert daarom een actie om de pruimen alsnog aan de man te brengen. En prinses Amalia, de Nederlandse kroonprinses, toonde gisteravond in Aken voor het eerst het litteken dat ze overhield aan een zware val van haar paard vorig jaar. De oudste dochter van de Nederlandse koning Willem-Alexander is in de Duitse stad bij de opening van de FEI Wereldkampioenschappen Paardensport. De prinses is ondanks haar val nog steeds dol op paarden en ze is er niet bang van, zegt ze. De rest van de dag overal zonnig en warm met maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag houdt het tropische zomerweer aan met volop zon. De temperatuur kan morgen oplopen tot 35 graden, vrijdag mogelijk 38.
1: Join the club. Club.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6 uur.

0: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
1: Join the summer.
0: Nu bij Club FM.
2: Club FM. Join the summer.
3: And it goes a little something like this.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Vanavond zonnig en nog lang warm. Vannacht helder en dalen de minima tot zo'n 18 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we 36 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog 30 graden. Zondag een aangename 25.
1: Join the club.

0: je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op 2 wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw? En tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
6: Join the summer.
7: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
8: Join the summer.
7: Nu bij Club FM.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 9 uur.

Krijg je bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

Club Soiré. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soiré. Op Club FM.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 11 uur.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 12 uur. Yeah.

Confession of the Groove.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 1 uur.